0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Orlando, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar?
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Oog Radio.

voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
4: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
3: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
5: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar. En ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Een hele goede morgen. Goed dat je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettingagolo. Goedemorgen Hans.
9: Goedemorgen Merlijn.
8: Wat goed dat je er weer bent.
9: Ja toch, ik heb net een haas gezien op weg hier naartoe.
8: Een haas? Ja, waar heb je die gezien?
9: Nou, ik fietste hier over het Zernike-terrein en er kwam opeens gewoon een haas voor mijn fiets langs rennen.
8: Ja, heel cool. Als je zo vroeg aan het fietsen bent, dan zie je echt van alles en nog wat. Omdat het zo nog heerlijk rustig is op de wegen.
9: Ja.
8: Zo, daar meer over. Hans, kan je mij vertellen waar het Oogradio Nieuws over gaat.
9: Absoluut. Patiënt Mesdagkliniek krijgt geen zelfstraf na gijzeling. Vakbonden wijzen sociaal plan Transcom af. En het waterschap controleert dijken op droogteschade.
8: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 19:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. Het is momenteel hartstikke rustig op de snelwegen rondom Groningen. En ook in Groningen zelf is er eigenlijk helemaal niks te melden. Qua treinen betreft zie ik alleen in het westen en het midden / zuiden van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de spoorwegen van de NS. Moet je daar nou langs, let vooral eventjes goed op je reisplanner app, zodat je niet te lang op een station staat te wachten.
9: Ja, over vervoer gesproken, Marlijn.
8: Ja.
9: Dit is zo erg. Ik heb sinds kort een elektrische fiets, dat weet jij.
8: Ja.
9: Ik werd vanochtend ingehaald door een student op een swapfiets zonder batterij.
8: Ja, ik vind het altijd heel leuk om e-bikes in te halen. Maar jij fietst wel redelijk snel.
9: Ik fiets vrij snel.
8: Al die opa's en oma's inhalen vind ik, oh, dat vind ik zo geweldig.
9: Ja, maar ik voelde me even heel erg oud.
8: Ja.
9: Dat was echt even van, wat is dit?
8: Wij gaan luisteren naar Taylor Swift met Opel Light.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Toto met Rosanna.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Op het hoofdstation aan de noordzijde van het Reizigersplein is gisteren het OV-servicepunt geopend.
2: Ja, daar zitten NS, Q-Bus en Arriva samen om reizigers te helpen. In de OV-servicewinkel kunnen reizigers onder meer antwoord krijgen op vragen over hun treinreis, abonnement of OV-kaart. En tot nu toe hadden alle vervoerders een eigen infobalie op verschillende locaties. Zo had NS de infobalie op het station en Arriva had een balie binnen het stationsgebouw. Je hoort nu stationsmanager Gertrud Kuijs.
3: NS had een infobalie op het perron. Arriva zat in de stationshal in hun store. Ja, dan is het soms lastig als je een vraag hebt en je moet naar elkaar verwijzen. En wat is niet mooier dan dat alles nu op één plek zit. Maar straks zijn hier ook de automaten vlakbij en ook de statische reisinformatie en de digitale reisinformatie. Dus dit wordt de plek waar de reiziger zijn informatie kan halen.
4: Het servicepunt is de hele week geopend.
3: De ene kan tot 9:00 s'avonds, de ander misschien tot 8:00. Dat dus mogen ze zelf invullen. Wij leggen daar geen enkele verzoek of verplichting op. Maar ze zijn zeker aanwezig.
2: Ja, je hoorde Gertrud Kluis. Architect Koen van Velsen heeft samen met vervoerders gekeken naar de inrichting van het servicepunt. Je hoort Koen van Velsen.
5: En die hebben we zo bedacht dat deze onder de monumentale kappen een mooie plek hebben gekregen. En ook als het af is, dat is in wezen mijn eigen opgave, te zorgen dat iedereen die hier gebruik van maakt een beetje een plezierige dag heeft. En gelijktijdig ook kan ervaren hoe die kappen in elkaar zitten en wat voor een kwaliteit die dingen in zichzelf hebben.
2: Nou, je hoorde Koen van Velsen in een bijdrage van Lars Faber. Het servicepunt op het station Merlijn. Ben jij überhaupt al een beetje bekend op het nieuwe station?
6: Ik ben 2 keer nu op het station geweest. Ja, dus niet heel vaak.
2: Om te verdwalen of ook echt om een trein te nemen?
6: Nee, echt daadwerkelijk om een bus te nemen.
2: Ah, ja, tuurlijk.
6: Maar ik vond het niet... Het voelt veel minder vol met mensen. Normaal gesproken heb je natuurlijk veel meer van die hokjes. En nu is het veel meer verdeeld voor mijn gevoel.
2: Ja, ik vind alles wel heel ver weg. Maar dit kun je in ieder geval mooi vinden. Ja. Aan de andere kant van de tunnel. Ik zeg gewoon even langs gaan.
6: Nou, en over Groningen gesproken. Kraantje papi met Lil Cranny.

0: Ja, en dat was Push the Button van de Sugar Babes. En het weer. Vandaag wordt het tropisch warm met een maximaal van 33 graden. Er is veel zon, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken met een kleine kans op een onweersbui. De zuidwestenwind is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. En vannacht blijft het zoel met een minima rond 18 graden.
1: Afvalbrengstations dinsdag eerder dicht, oftewel vandaag, dat melden wij van Oognieuws. Afvalbrengstations in de gemeente Groningen sluiten vandaag al om 12 uur vanwege de verwachte hitte. Inwoners kunnen hun afval daarom alleen tussen 8:30 en 12 uur wegbrengen of op een andere dag langskomen. En de gemeente wijst daarnaast op gratis koele binnenruimtes voor mensen die thuis geen verkoeling hebben. Een lijst met deze ruimtes vind je op de website gemeente.groningen.nl.
0: Nou, gelukkig heb ik gisteren al mijn afval weggebracht, dus dat scheelt weer.
1: Helemaal goed.
0: En een wandelaar ontdekt brand in het Noordlaarderbos, melden diverse bronnen. Gistermiddag rond 4:15 zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een brand in het Noordlaarderbos aan de Polseweg in Noordlaren. Een wandelaar ontdekte de kleine brand bij toeval en sloeg meteen alarm. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend.
1: Je hoort dat veel momenteel, hè? Al die brandjes overal.
0: Ja, heel Frankrijk is in de fik volgens mij ook.
1: Ja, maar toch in een bos?
0: Ja, in een bos, ja.
1: Ik vind het meestal heeft het dan toch te maken met menselijke invloeden.
0: Ja, misschien iemand een sigaret laten liggen of zo, dan kan het ook snel gaan.
1: Nou, gelukkig is het op tijd ontdekt. En dan goed opletten, de Emmabrug gaat een week dicht voor onderhoud. Dat meldt de Groningse Internetcourant. De Emmabrug is van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus... afgesloten voor autoverkeer vanwege onderhoud. Verkeer wordt omgeleid via de Herenbrug, terwijl fietsers en voetgangers gewoon gebruik kunnen blijven maken van de brug. En de werkzaamheden zijn nodig om onderdelen van de brug te vervangen.
0: Ja, nou, dat is, moet ook gebeuren.
1: Ja, alle bruggen zijn aan de beurt, man.
0: Moet ook gewoon gebeuren. En voor meer nieuws zoals dit, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app. Dan gaan we nu luisteren naar Kensington met Live in 4.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: We leven in een wereld waarin alles sneller, harder en meer lijkt te moeten. Meer beleven, meer meemaken, meer eruit halen. Maar waar ligt de grens? En merk je eigenlijk wel wanneer je daar overheen gaat? Dat is waar het nummer Adrenaline van Marieke Schenk over gaat. En we gaan er nu naar luisteren in de...
0: Oogradio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettingagolo met het nieuws uit Groningen. Een TBS-patiënt die wordt behandeld in de Van Mestdagkliniek in Groningen krijgt geen onvoorwaardelijke zelfstraf voor een gijzeling in de gevangenis in Vught. De rechtbank vindt dat zijn behandeling belangrijker is dan een nieuwe gevangenisstraf. De man gijzelde eind vorig jaar 3 medewerkers en bedreigde hem met een schilmesje om een overplaatsing af te dwingen. Wel krijgt hij een voorwaardelijke zelfstraf van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar. Die straf gaat pas in nadat zijn TBS-behandeling is afgerond. Vakbonden FNV en CNV zijn niet tevreden over het sociaal plan voor de medewerkers van Transcom in Groningen. De klantenservice sluit binnenkort de deuren, waardoor ongeveer 150 banen verdwijnen. Volgens de bonden biedt het voorstel te weinig financiële compensatie en te weinig zekerheid voor werknemers die soms al tientallen jaren in dienst zijn. CNV legt het plan nog voor aan de leden, maar adviseert om tegen te stemmen, terwijl FNV het voorstel direct afwijst. Als Transcom het plan niet aanpast, sluiten de vakbonden acties of een petitie niet uit. Vanwege het aanhoudende warme en droge weer gaat waterschap Hunze en Aas deze week kwetsbare dijken in Groningen controleren. Bij die inspecties wordt gekeken hoe de dijken er nu bij liggen. Door langdurige warmte droogt de grond uit en krimpt de bodem. Vooral dijken met een kleilaag kunnen daardoor gaan scheuren of iets verzakken. Het waterschap roept daarnaast ook inwoners en boeren op om zuinig om te gaan met water en alleen buiten de warmste uren van de dag te beregenen. De benefietconcerten in onder meer de Refaia-kerk in Helpman hebben 11.000 euro opgebracht voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Het projectkoor Midden-Groningen gaf onder leiding van de Oekraïense dirigent Ruben Tolmachov 3 concerten in Noord-Nederland. De opbrengst gaat naar de organisaties Foji in Kiev, die protheses ontwikkelt voor oorlogsslachtoffers. Zo'n 500 bezoekers kwamen op de concerten af, waar de leden van het projectkoor in slechts 1 week 8 Oekraïense koorwerken instudeerden. En dan het weer. Vandaag is het tropisch met 33 graden als maximumtemperatuur. Er is veel zon en al ontstaan er vanmiddag stapelwolken. Er is een kleine kans op een onweersbui en in de avond neemt die kans nog wat toe. De zuidwestenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. En komende nacht is het zwoel met minima rond de 18 graden.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En ik neem je even mee naar het verkeer. Ik zie op de Groningse snelwegen dat het nog steeds hartstikke rustig is. Ook in Groningen zelf zie ik dat het alleen een klein beetje drukker is geworden rond het station en in de Hortusbuurt. En voor de rest rijdt alles lekker door. Qua treinen betreft zie ik alleen in het midden en het westen van het land dat er wat werkzaamheden zijn op de treinsporen. En daar moet je dus even goed op letten op je reisplannen-app, dat je niet al te lang op een station staat te wachten. En dat was de verkeerssituatie. Over een half uurtje breng ik weer een nieuwe update. En Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Nou, wat mij betreft de Groningse Vierdaagse. Want die zijn gisteren nog niet begonnen met wandelen. Maar wel met de voorpret. Inmiddels zijn ze onderweg. Maar wij zijn even langs geweest in de Martinikerk.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: met het nieuws uit Groningen. Dit is de Oogochtendshow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dat was Sheryl Crow met All I Want To Do. En daarvoor hoorde je Raccoon met Nickel For Goodbye.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En de Groningse Vierdaagse begon gisteren misschien nog niet met wandelen, maar wel met de voorpret. En als je door Groningen gaat wandelen, waar kan je dan beter met die voorpret beginnen dan in de Martinikerk? Ruim 3000 deelnemers haalden hun startbewijs op in de kerk en maakten zich klaar voor de vier dagen wandelen. Veel wandelaars komen van ver buiten de provincie Groningen. Ja, en Hans, jij staat nu naast mij. Maar gisteren ging jij langs in de Martinikerk om te horen hoe de stemming was. En je maakte ook een praatje met Ineke Waterman, en die is vrijwilliger bij de inschrijfbalie. En daar gaan we nu eens even naar luisteren.
2: Meneer, ik sta hier met u in de Martinikerk en u wordt net op de foto gezet. Waarom is dat?
3: Nou, het is heel bijzonder. Mijn dochter die woont hier in Groningen. En dit is het tweede jaar dat ik nu de Vierdaagse ga lopen. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
2: Ja. Als ik zo naar u luister, u komt niet uit Groningen.
3: Nee, ik kom uit het puntje van Noord-Limburg.
4: Wij hebben ons net ingeschreven voor de Groningse Vierdaagse.
2: Hoeveel kilometer gaan jullie lopen?
4: Ja, wij doen de 4x40, maar ja, morgen wordt dat dus 30, want de 40 is afgelast.
2: Hey, wat heeft jullie doen besluiten om in Groningen de Vierdaagse te lopen?
4: Ja, vorig jaar op vakantie gingen wij gewoon chillen. En op een gegeven moment dachten van, nou, laten we de Vierdaagse gaan doen.
2: Want waar komen jullie vandaan?
4: Ja, in de buurt van Rotterdam en Gouda.
2: Nou, ik sta inmiddels met Ineke Waterman hier in die prachtige Martinikerk. Je bent vrijwilliger?
5: Klopt.
2: Fantastisch. En wat heb je tot nu toe allemaal al gedaan?
5: Ik heb vooral heel veel mensen ingeschreven.
2: En zijn mensen een beetje enthousiast? Hebben ze er zin in?
5: Ja, mensen hebben er heel veel zin in. Want morgen wordt het heel warm. En dan zijn er wat dingen veranderd. En dat vinden de mensen, moet het daar even aan wennen, laat ik het zo zeggen.
2: Maar dan ben jij er om ze gerust te stellen?
5: Natuurlijk. Want het was gewoon natuurlijk hartstikke warm. En veiligheid voorop.
2: Bent u er een beetje klaar voor?
6: Helemaal, ja.
2: Hoeveel kilometer gaat u lopen?
6: 20. Heel vind goed. Ik al stoer genoeg.
2: Nou, is het ook wel. En u, meneer?
3: Ik ook 20.
2: Helemaal goed. En waar komt u vandaan?
3: Ik kom uit, van oorsprong uit Groningen, maar ik woon nu in Brabant.
2: En speciaal teruggekomen voor de Vierdaagse?
3: Ja, op uitnodiging van haar. We hebben de hele familie uitgenodigd, maar dit zijn de enige twee die het aandurven.
7: Ja, je hoort het al. De wandelaars en de organisatie zijn er helemaal klaar voor. Sommigen lopen voor het eerst mee, anderen zijn echte kilometervreters. En de komende dagen trekken duizenden wandelaars dwars door stad en provincie. En organisator André Pater heeft er zin in. En sommige wandelaars hebben een bijzonder verhaal te vertellen.
2: En jullie hebben je net binnen aangemeld voor de Groningse Vierdaagse. En toen kwam uw dochter naar mij toe. Die zegt, als je een goed verhaal wil horen, dan moet je bij mijn vader zijn. Meneer, wat is er zo geweldig aan uw deelname vandaag?
8: Nou, dat weet ik niet. Maar het is de eerste keer dat ik hier loop. Ik heb 19 keer gelopen in Nijmegen. Maar ja, ik ben onderhand 79. En daar is de minimale afstand 30. En daar heb ik langzaam wat moeite mee. Dus hier konden we 20. Dus ik denk, weet je wat, ik ga naar Groningen.
2: André, Groningse Vierdaagse begint morgen, of nou ja, eigenlijk een beetje vandaag met de voorpret. Iedereen haalt spullen op hier in de Martinikerk. Zijn jullie er een beetje klaar voor?
9: Ja, 100%. We zijn ontzettend klaar ervoor. En inderdaad, het leukste vind ik dat we zijn natuurlijk al vanaf vrijdag bezig, maar je ziet nu ook iedereen. En iedereen die gaat deelnemen, die is ook enthousiast. En die zegt, ik wil ook. Laat het maar morgen zijn. Dus we zijn heel erg klaar ervoor.
2: Want morgenochtend beginnen de eerste lopers om
9: 5:30.
2: Ja, en dat zijn er wat meer deze keer, want jullie hebben afstanden gecombineerd vanwege het weer.
9: Klopt. Ja, we hebben vandaag een beslissing moeten nemen om de 40 te schrappen en mensen die 40 kilometer lopen te vragen om 30 kilometer te gaan lopen.
2: Ja. Vorig jaar tegen de, volgens jou, 1400 lopers. En nu zijn het er eigenlijk wel dubbel zoveel.
9: Wie had dat kunnen dromen? Echt serieus. We hebben in het begin moeten inschatten wat verwachten we dat erop afkomt. En toen hebben we altijd gezegd, als we toch mogen verdubbelen, wat doen we dan goed? Maar dat zijn 2800 lopers. Toen heb ik gezegd, nou, als het dan 3000 wordt, dan eet ik moed op. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb mijn hoed niet meer op. Want het zijn 3300 deelnemers.
7: Ja, André had inderdaad geen hoed meer op. Dat was dus André Pater van de Groningse Vierdaagse. In een bomvolle Martinikerk, de organisatie van de Groningse Vierdaagse, kort de eerste route vandaag in vanwege de verwachte hitte. De route van 40 kilometer komt te vervallen en deelnemers lopen 30 kilometer. En ook de starttijden die zijn vervroegd. Volgens de organisatie staat de veiligheid van de wandelaars voorop en heeft de aanpassing geen gevolg voor de medailles. Ik vond dit zo ontzettend leuk, Merlijn. Iedereen had er zin in, iedereen was vrolijk. Heel veel enthousiaste vrijwilligers. Zit niks
0: Hoe laat
7: op.
0: Was jij er gisteren?
7: Een uurtje of tussen 2 en 3 uur. En toen hadden ze de grote drukte al gehad. Lopers zijn vroege mensen. Er stond een rij voor de Martinikerk om 11:40, hoorde ik. Het was om 12:00 pas begonnen met inschrijvingen.
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, het zijn voornamelijk wat oudere mensen, hoorde ik. Tenminste, dacht ik te horen.
7: Ik heb best veel jonge mensen gezien.
0: Ja?
7: Ja, veel vrouwen. En heel veel mensen met koffers. Ik denk dat die gewoon letterlijk net waren aangekomen in Groningen. Even hun startbewijs gingen halen.
0: Dan een hotelletje.
7: Ja, is ontzettend leuk.
0: En wij gaan nu luisteren naar Always the Sun van de Stranglers.

0: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
1: Een vader haalt 30.000 euro op voor een speelplek bij UMCG. Dat melden wij van Oognieuws. Een bijzondere inzamelingsactie voor de familiehuizen van het UMCG heeft 30.000 euro opgeleverd. Vader Jurgen Forster zamelde het geld in voor een overdekte speelplek voor zieke kinderen die daar verblijven. Het idee ontstond nadat zijn zoon Fabe in het UMCG werd behandeld voor een hersentumor en door de bestralingen niet in de zon kon spelen. Jurgen legde daarvoor in 4 dagen een zware triathlon langs de Nederlandse kust af, van Zeeland naar Groningen. Ook de basisschool van zijn kinderen hielp mee met een sponsorloop, waardoor het streefbedrag werd bereikt. En met het geld kan straks een overdekte speelplek worden aangelegd waar kinderen tijdens hun behandeling toch veilig kunnen spelen.
2: En dan overlast op Martini-Kerkhof neemt af, meldt RTV Noord. De rust lijkt teruggekeerd op het Martini-Kerkhof in Groningen. Bewoners zeggen dat de overlast van drugsgebruik, vervuiling en ruzies de afgelopen weken sterk is afgenomen. Volgens hen is dat te danken aan de extra inzet van politie en de handhaving. De gemeente trad de afgelopen tijd strenger op tegen de groep die de overlast verzorgde. Eerder klaagden omwonenden voor openbaar drugsgebruik, vervuiling en een onveilig gevoel in de buurt. De problemen leiden zelfs tot een brandbrief aan de gemeente. Bewoners hopen dat de huidige aanpak wordt volgehouden, zodat de rust ook op een langere termijn terugkeert. En de gemeente blijft de situatie op en rond het Martini-Kerkhof voorlopig nauwlettend volgen. Ja, en voor meer nieuws check oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Nou, fijn dat voor de buurtbewoners
1: dat wel.
2: Even lekker rustig.
1: Ik ben wel heel benieuwd waar ze nu heen gaan.
2: Ja, ja. Ze zijn volgens mij meer verspreid over Groningen. Tenminste, dat had ik
1: we zullen zien.
2: Een beetje meegekregen als de goede journalist dat ik ben.
1: Oeh.
2: Wij gaan luisteren naar You Don't Know Me van Armin van Helden en Dwayne Harden.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
3: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
2: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
4: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
2: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Ook voor cyberstraffing ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
7: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar de Oog Ochtendshow. Mijn naam is Merlijn Roodbol en naast mij staat Hans Pettinga Golo. Goedemorgen Hans.
8: Goedemorgen Merlijn.
7: Wat goed dat je er nog steeds bent.
8: Ja, je bent elke keer een beetje verbaasd, hè?
7: Ja, ik vind het doorgaan. Ik zit dan een beetje kijken, wat is een leuk bruggetje? En dan, ja, wat goed dat je er nog steeds bent. Ja, je kan ook gewoon weggaan, hè?
8: Kijk, nou ja, prima, weet je.
7: Ja, nee, ik bedoel, het was geen uitnodiging. Dat was meer van...
8: Oké.
7: Ja, het klinkt een beetje alsof in het verleden heel veel mensen zijn weggegaan bij mij tijdens de pauze.
8: Ik ben jouw hoeveelste co-host, ja. Merlijn.
7: Nee.
8: Het wordt een heel gezellig tweede uur.
7: Het wordt een heel gezellig tweede uur.
8: Yes, we hebben luisteraars van ver weg vandaag.
7: Ja.
8: Shout-out naar Nico, helemaal
7: precies,
8: in de Filipijnen.
7: Ja, in de Filipijnen inderdaad. Jouw man die luistert mee. Ja. Dus we gaan er een mooie show van
8: absoluut
7: maken. Kan je mij vertellen waar we het over gaan hebben met
8: zeker
7: het Oog Radio Nieuws?
8: Patiënt van Mesdag Kliniek krijgt geen celstraf na gijzeling. Vakbonden wijzen sociaal plan Transcom af. En waterschap controleert dijken op droogteschade.
7: En er meer daarover hoor je zo rond de klok van 8:30. En dan neem ik je eerst even mee naar het verkeer. Waar het op de Groningse snelwegen nog steeds hartstikke rustig is, is het in Groningen zelf nu net iets drukker geworden. Maar ja, dat is ook ja, bij de Weijert een klein beetje drukker. Bij Eemskanaal een klein beetje drukker. Bij Paddepoel. En voor de rest, ja, alles rijdt gewoon lekker door op de snelwegen. En daar moet je waarschijnlijk langs. Dus daar kan je gewoon lekker door scheuren. Wat treinen betreft, alleen in het westen en het midden en een klein beetje het zuiden van het land zie ik wat werkzaamheden op de Nederlandse spoorwegen. En moet je daar nou langs, let vooral eventjes goed op je raceplanner voordat je weggaat. Want sommige werkzaamheden die zijn de hele dag. En er zijn ook een paar wisselstoringen en die duren maar een paar uurtjes. Dus houd het vooral goed zelf in de gaten als jij daar langs moet.
8: En als je er nou niet uitkomt, kan je vanaf deze week langs het OV-servicepunt op het station in Groningen. Dat is ook geopend dit weekend.
7: Die kunnen je gewoon verder helpen als je telefoon leeg is of zo. Dan kan je daar ook altijd nog heen. Hans, waar gaan wij het zo meteen over hebben?
8: Ja, FC Groningen nog even, toch? Het was afgelopen zaterdag de open dag van de Euroborg. En een oefenwedstrijd van FC Groningen. En dat ging allemaal hartstikke goed.
1: De Oogochtendshow.

0: En dat was Freed from Desire van Gala. En daarvoor hoorde je de Door van Teddy Swims.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: FC Groningen opende zaterdag de deuren van de Eureborg voor de jaarlijkse open dag.
2: Het evenement begon om 12 uur en wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Real Valladolid.
0: Ik blijf. Ja, gisteren had je ook al ruzie.
2: Ja, de Spaans is niet mijn taal. Aanstaande zondag, 9 augustus, begint voor de FC het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen, deze kan ik wel, FC Utrecht. Traditioneel vindt voorafgaand aan de competitiestart de open dag plaats. Op het plein ter hoogte van ingang 3 traden tussen 12 en 6 uur een race artiesten op, waaronder Ruben Luders, Stef Eckel en Mark Veen. En vanaf 1 uur konden bezoekers bovendien handtekeningen scoren van de spelers en speelsters van de FC. Maar hoe kijken de supporters aan tegen het nieuwe seizoen?
3: Ja, ik ben benieuwd. Ja, het kan twee kanten op gaan bij FC Groningen. Het is vaak of het eerste helft goed of de tweede helft goed.
4: Wordt het beter dan vorig seizoen?
5: Nou, we deden het vorig seizoen wel heel goed, maar ik hoop van wel.
4: Van wie wil je nog een handtekening scoren zometeen?
5: Ja, van Fase.
6: Komt vast wel goed. Ik hoop dat we weer hoog eindigen.
4: Tell me where you're from.
7: I'm from Bremerhaven, Germany.
4: And you are an FC Groningen supporter?
7: Yes, for sure.
4: You came all the way from Bremerhaven for the...
7: Every home game. Yeah, we have two season cards.
4: What do you think of FC Groningen?
7: It's a pretty good team. I like the surrounding here. Everything is nice. Pretty good arena. Yeah, hopefully this season is going to be better than last season. We always have to reach the European stage. Last year we had the chance, but didn't get it. So hopefully this year.
8: We winnen volgend jaar de Champions League.
4: De Champions League zelfs?
8: En dan ook nog de beker winnen. Ja.
4: Ah, jullie hebben hoge verwachtingen dan.
8: Ja, zeker.
2: Nou, we hebben allemaal hoge verwachtingen. Je hoorde enkele supporters, met zelfs een supporter uit Bremerhaven, Duitsland. Hij vindt FC Groningen een mooi team en de Euroborg een mooi stadion. Hij heeft zelfs twee seizoenskaarten. Hij hoopt weer op een goed seizoen, dit keer met de bekroning, met het behalen van Europees voetbal. En op de open dag was ook een oud-speler van FC Groningen, Kurt Elsholt. En wat doet hij op een open dag?
4: Kurt, hoe is het met je?
9: Ja, gaat hartstikke goed. Ja, dank je.
4: Wat brengt jou hier eigenlijk op de open dag?
9: Nou, ik ben ook medewerker van FC Groningen, dus ook supporter natuurlijk. En iedereen die werkzaam is bij Groningen, die draagt vandaag een steentje bij aan de open dag. Ja, ik heb niet zo'n hele grote rol, meer een beetje begeleiden, zeg maar, van alle mensen die hier vandaag zijn. Zoals je ziet, spelers en speelsters die delen handtekeningen uit. Nou, alles een beetje in het gareel proberen te houden. Hè? En praatje maken hier en daar met wat mensen.
4: Hey Kurt, wat denk jij eigenlijk van het aankomende seizoen?
9: Ik denk dat ze het vorige seizoen heel goed hebben gedaan. Zeker wel naar behoren. Er zijn natuurlijk altijd wel ontwikkelingen zoals bij elke club in de voorbereiding. Met spelers die gaan en die komen. Maar ja, ik denk dat een grote basis van vorig seizoen natuurlijk ook wel blijft. En ja, daar kunnen ze wel op voortbouwen.
4: Ik heb wel zin in ieder geval.
9: Ik sowieso wel, ja.
0: En je hoorde Kurt Elsholt in een bijdrage van Sam Sittepoel.
2: Nou, helemaal leuk. Voetbal. Altijd goed in
0: Groningen. Ja, je houdt ervan, hè, Hans?
2: Ja, ik vind het fantastisch. Nee, maar ik vind dit wel leuk. Dat dit soort dingen worden georganiseerd, vind ik echt fantastisch. Hé, maar tijd voor muziek, Marlijn. En ik mag het aankondigen. To Be Loved van Lizzo. Want ja, iedereen is klaar voor liefde.
10: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I do.

0: Save My Love van Kygo Griffin en Khaled hier bij Oog. Het weer. Vandaag wordt het tropisch warm met maximaal van 33 graden. Er is veel zon, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken met een kleine kans op een onweersbui. De zuidwestenwind is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. En vannacht blijft het lekker zwoel met een minima rond 18 graden.
1: Ja, nieuwe bomen op Groningse kerkhoven, dat melden onze collega's van RTV Noord. Groninger Kerken gaat op de begraafplaatsen nieuwe boomsoorten planten die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. Door klimaatverandering hebben bestaande bomen het steeds moeilijker, door meer variatie in de beplanting aan te brengen gaat dat straks een stuk beter. Zo moeten de historische kerkhoven ook in de toekomst groen en aantrekkelijk blijven.
0: En dan... Ja.
1: Mooi, wordt een soort parkje, zo'n kerkhof waar je dan kan gaan wandelen.
0: Ja, ja, een beetje meer groen is altijd goed. En wat ook goed is, is Julia Dokter in atletiek. Want Julia Dokter gaat naar het WK Atletiek, meldt Dagblad van het Noorden. De Groningse meerkampster Julia Dokter heeft zich geplaatst voor het WK onder 20 in het Amerikaanse Eugene. Ze dwong haar ticket af met winst op een kwalificatiewedstrijd in Haarlem na weken van intensieve training. Voor de jonge atleten is de WK-deelname een mooie beloning en een belangrijke stap in haar sportcarrière.
1: Dat is toch hartstikke knap.
0: Julia Dokter, hartstikke gefeliciteerd als je luistert.
1: Ja, dit gaan we gewoon volgen.
0: Ja.
1: En dan, gemeente opent koele plekken bij hitte. Dat meldt de gemeente Groningen zelf. Tijdens warme dagen kunnen inwoners van Groningen terecht in speciale koele binnenruimtes, verspreid over de gemeente. De locaties zijn gratis toegankelijk en bieden verkoeling, drinkwater en sanitaire voorzieningen. En de gemeente wil zo voorkomen dat mensen thuis te veel last krijgen van de hitte. Een lijst met deze ruimtes vind je op de website gemeente.groningen.nl. Dat is iets voor jou, Marlijn.
0: Ja, ja, lekker. Ja, het is altijd 100 graden op de woonboot, dus perfect.
1: Ja.
0: En voor meer nieuws zoals dit, check oogtv.nl en onze Oog Nieuws app. En dan gaan we nu luisteren naar Lenny Kravitz met Believe in Me.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Op het nummer Was je maar hier praat hiphopartiest SB over liefde en eenzaamheid vanuit meerdere perspectieven in plaats van een verhaal te vertellen over een specifieke relatie, gebruikt hij een fictief persoon als metafoor voor het idee van liefde. De afgelopen 12 maanden heeft hij gewerkt aan zijn eerste solo-project, waarbij hij op elk nummer alles zelf heeft gedaan. Was je maar hier is daar het eerste nummer dat daaruit is voortgekomen. Wij gaan luisteren naar de...
0: Oogradio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettengergolo met het nieuws uit Groningen. Een TBS-patiënt die wordt behandeld in de Van Mestag-kliniek in Groningen krijgt geen onvoorwaardelijke celstraf voor een gijzeling in de gevangenis in Vught. De rechtbank vindt dat zijn behandeling belangrijker is dan een nieuwe gevangenisstraf. De man gijzelde eind vorig jaar 3 medewerkers en bedreigde hem met een schilmesje om een overplaatsing af te dwingen. Wel krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar met een proeftijd van 2 jaar. Die straf gaat pas in nadat zijn TBS-behandeling is afgerond. Vakbonden FNV en CNV zijn niet tevreden over het sociaal plan voor de medewerkers van Transcom. De klantenservice sluit binnenkort de deuren in Groningen, waardoor ongeveer 150 banen verdwijnen. Volgens de bonden biedt het voorstel te weinig financiële compensatie en te weinig zekerheid voor werknemers die soms al tientallen jaren in dienst zijn. CNV legt het plan nog voor aan de leden, maar adviseert om tegen te stemmen, terwijl FNV het voorstel direct afwijst. Als Transcom het plan niet aanpast, sluiten de vakbonden acties of een petitie niet uit. Vanwege het aanhoudende warme en droge weer gaat waterschap Hunze en Aas deze week kwetsbare dijken in Groningen controleren. Bij die inspecties wordt gekeken hoe de dijken er nu bij liggen, want door langdurige warmte droogt de grond uit en krimpt de bodem. Vooral dijken met een kleilaag kunnen daardoor gaan scheuren of iets verzakken. Het waterschap roept daarnaast ook inwoners en boeren op om zuinig om te gaan met water en alleen buiten de warmste uren van de dag te beregenen. De benefietconcert in onder meer de Revaja-kerk in Helpman hebben €11.000 opgebracht voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Het projectkoor Midden-Groningen gaf onder leiding van de Oekraïense dirigent Ruben Tolmachov 3 concerten in Noord-Nederland. De opbrengst gaat naar de organisatie Savochi in Kiev, die protheses ontwikkelt voor oorlogsslachtoffers. Zo'n 500 bezoekers kwamen op de concerten af, waar de leden van het projectkoor in slechts 1 week 8 Oekraïense koorwerken instudeerden. En dan het weer. Vandaag is het tropisch met 33 graden als maximum temperatuur. Er is veel zon, al ontstaan er vanmiddag stapelwolken. En dan is er een kleine kans op een onweersbui. En in de avond neemt die kans nog wat toe. De zuidwestenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. En de komende nacht is het zwoel met minima rond 18 graden.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En ik neem je mee naar het verkeer. En nog steeds is het hartstikke rustig op de Groningse snelwegen. En in Groningen zelf zie ik dat het wel wat wakkerder begint te worden. Dat zie ik voornamelijk in de Weijert, dat zie ik bij het Hoornsemeer, ik zie ik bij Paddepoel. En dat zie ik bij Eemskanaal. Oftewel, overal begint het gewoon wat drukker te worden in de stad. Dus probeer er omheen te rijden, mits dat mogelijk is. En qua treinen betreft zie ik dat er in het midden en het westen van het land wat vertragingen, oftewel beperkingen, zijn op de spoorwegen. Ook zie ik dat er wat wisselstoringen zijn in het midden en het westen van het land. Dus moet je daar nou heen, let vooral eventjes goed op je reisplanner app, dat je niet heel lang op één plek staat te wachten, want dat zou erg jammer zijn van je tijd.
1: Ik heb weer een treinweetje voor je, Marlijn.
2: Ja?
1: Ja, ja, goed hè. Hey, wist jij dat NS regels heeft over hoe groot jouw bagage mag zijn?
2: Nee, dat wist ik niet.
1: Ja, jij mag grote koffers naar Schiphol, dat mag eigenlijk niet. Je kan het natuurlijk wel doen, maar er zijn echt regels. Die kan je gewoon op de website van de NS terugvinden. Met hoe groot en hoe zwaar jouw bagage mag zijn.
2: En daar kan je ook boetes voor krijgen als je
1: Nee, overheen. Dat niet. Maar dat ze kunnen wel op een gegeven moment, als het te druk wordt, vragen of je de trein uitgaat.
2: Echt?
1: Ja. Yep.
2: Zo, nou, je hoort het.
1: Ja, en dat weet ik, omdat ik ooit een keer met een schatkist op reis geweest ben. En toen heb ik NS toestemming gevraagd, schriftelijk, om die kist mee te nemen, omdat die te groot was. Ja, en dat, gekregen.
2: Dat is weer een heel ander verhaal voor de volgende keer. En daar ben ik heel erg benieuwd naar.
1: Ja.
2: Maar eerst gaan we luisteren naar Homewrecker van Somber.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat was AHA met The Living Daylights hier bij Oog.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De Groningse Vierdaagse begon gisteren misschien nog niet met wandelen, maar wel met de voorpret. En als je door Groningen gaat wandelen, waar kan je dan beter met die voorpret beginnen dan in de Martinikerk? Ruim 3000 deelnemers haalden hun startbewijs op in de kerk en maakten zich klaar voor 4 dagen wandelen. Veel wandelaars komen van ver buiten de provincie Groningen. En Hans, die hier tegenover mij staat, ging gisteren even langs in de Martinikerk om te horen hoe de stemming was. En maakte een praatje met Ineke Waterman en die is vrijwilliger bij de inschrijfbalie.
2: Meneer, ik sta hier met u in de Martinikerk en u wordt net op de foto gezet. Waarom is dat?
3: Nou, het is heel bijzonder. Mijn dochter die woont hier in Groningen. En dit is het tweede jaar dat ik nu de Vierdaagse ga lopen. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
2: Ja, als ik zo naar u luister, u komt niet uit Groningen.
3: Nee, ik kom uit het puntje van Noord-Limburg.
4: Wij hebben ons net ingeschreven voor de Groningse Vierdaagse.
2: Hoeveel kilometer gaan jullie lopen?
4: Ja, wij doen de 4x40, maar ja, morgen wordt dat dus 30, want de 40 is afgelast.
2: Hey, wat heeft jullie doen besluiten om in Groningen de Vierdaagse te lopen?
5: Ja, vorig jaar op vakantie gingen wij gewoon chillen. En op een gegeven moment dachten we van, nou, laten we de Vierdaagse gaan doen.
2: Want waar komen jullie vandaan?
4: Ja, in de buurt van Rotterdam en Gouda.
2: Nou, ik sta inmiddels met Ineke Waterman hier in die prachtige Martinikerk. Je bent vrijwilliger?
6: Klopt.
2: Fantastisch. En wat heb je tot nu toe allemaal al gedaan?
6: Ik heb vooral heel veel mensen ingeschreven.
2: En zijn mensen een beetje enthousiast? Hebben ze er zin in?
6: Ja, mensen hebben er heel veel zin in. Want morgen wordt het heel warm. En dan zijn er wat dingen veranderd. En dat vinden de mensen, moet het daar even aan wennen, laat ik het zo zeggen.
2: Maar dan ben jij er om ze gerust te stellen?
6: Natuurlijk, want het was gewoon natuurlijk hartstikke warm en veiligheid voorop.
2: Bent u er een beetje klaar voor?
7: Helemaal, ja.
2: Hoeveel kilometer gaat u lopen?
7: 20. Heel vind goed. Ik al stoer genoeg.
2: Nou, is het ook wel. En u, meneer?
3: Ik ook 20.
2: Helemaal goed. En waar komt u vandaan?
3: Ik kom uit, van oorsprong uit Groningen, maar ik woon nu in Brabant.
2: En speciaal teruggekomen voor de Vierdaagse?
3: Ja, op uitnodiging van haar. We hebben de hele familie uitgenodigd, maar dit zijn de enige twee die het aandurven.
8: Ja, dat is wel leuk om te vertellen even tussendoor. Dit zijn broer en zus.
0: Ach, wat
8: en zij woont nog hier in de buurt en hij is helemaal hierheen gekomen om dus samen de Vierdaagse te lopen. En dat is inderdaad hartstikke goed. Zijn doel was trouwens haar niet kwijtraken onderweg.
0: Nou, hopen dat het hem lukt.
8: Ja, ik denk het wel. Hey, je hoort het dus al, de wandelaars en de organisatie zijn er helemaal klaar voor. Sommigen lopen voor het eerst mee. Andere deelnemers zijn echte kilometervreters. En de komende dagen trekken dus duizenden wandelaars dwars door stad en provincie. Organisator André Pater heeft er zin in. En sommige wandelaars hebben een bijzonder verhaal te vertellen.
2: Hey, jullie hebben je net binnen aangemeld voor de Groningse Vierdaagse. En toen kwam uw dochter naar mij toe. Die zegt, als je een goed verhaal wil horen, dan moet je bij mijn vader zijn. Meneer, wat is er zo geweldig aan uw deelname vandaag?
9: Nou, dat weet ik niet. Maar het is de eerste keer dat ik hier loop. Ik heb 19 keer gelopen in Nijmegen. Maar ja, ik ben onderhand 79. En daar is de minimale afstand 30. En daar heb ik langzaam wat moeite mee. Dus hier komen we 20. Dus ik denk, weet je wat, ik ga naar Groningen.
2: André, Groningse Vierdaagse begint morgen, of nou ja, eigenlijk een beetje vandaag met de voorpret. Iedereen haalt spullen op hier in de Martinikerk. Zijn jullie er een beetje klaar voor?
10: Ja, 100%. 100%. We zijn ontzettend klaar ervoor. En inderdaad, het leukste vind ik dat we zijn natuurlijk al vanaf vrijdag bezig. Maar je ziet nu ook iedereen. En iedereen die gaat deelnemen, die is ook enthousiast. En die zegt, ik wil ook. Laat het maar morgen zijn. Dus we zijn heel erg klaar ervoor.
2: Want morgenochtend beginnen de eerste lopers om
10: 5:30.
2: Ja, en dat zijn er wat meer deze keer, want jullie hebben afstanden gecombineerd vanwege het weer.
10: Klopt. Ja, we hebben vandaag een beslissing moeten nemen om de 40 te schrappen en mensen die 40 kilometer lopen te vragen om 30 kilometer te gaan lopen.
2: Ja. Vorig jaar tegen de, volgens jou, 1400 lopers. En nu zijn het er eigenlijk wel dubbel zoveel.
10: Wie had dat kunnen dromen? Echt serieus. We hebben in het begin moeten inschatten wat verwachten we dat erop afkomt. En toen hebben we altijd gezegd, als we toch mogen verdubbelen, wat doen we dan goed? Maar dat zijn 2800 lopers. Toen heb ik gezegd, nou, als het dan 3000 wordt, dan eet ik moed op. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb moed niet meer op. Want het zijn 3300 deelnemers.
8: Ja, dat was André Pater van de Groningse Vierdaagse in een bomvolle Martinikerk. Ik ken André nog van vroeger, van school, dus hartstikke goed bezig, André. En de organisatie van de Groningse Vierdaagse kort de eerste route vandaag in vanwege de verwachte hitte. De route van 40 kilometer komt te vervallen. En deelnemers lopen vandaag dus gewoon 30 kilometer en zijn wat eerder begonnen. Volgens de organisatie staat de veiligheid van de wandelaars voorop en heeft de aanpassing geen gevolgen voor de medailles.
0: Nou, en daar draait het uiteindelijk om, hè? De mooie medaille, die wil je hebben.
8: Absoluut.
0: Ja, en dan horen we op de achtergrond, horen we hem al. Will Smith. Met een iconisch nummer. Miami.

0: En dat was Will Smith met Miami. En het is inmiddels 9:10. En dat betekent maar één ding. We hebben Johan Kamphuis, onze weerman, aan de telefoon. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, een bijzonder goedemorgen.
0: Het was een beetje een kleffe nacht. En het is nu een beetje bewolkt. Maar wat kunnen we voor de rest verwachten?
1: Het wordt tropisch vandaag. Was het gisteren ook. 31,5 graden. De hoogste temperatuur gisteren. En als we kijken naar jouw...

0: Poel gaat dan met de nadruk op langzaam die wolk hangen, samen met de grens met wat minder warme lucht. Er kan lokaal een enkele regen- of onweersbui vallen later vanmiddag en vanavond. Verder staat er vandaag een zwakke tot matige wind. In tegenstelling tot gisteren, toen de wind nogal sterk was, houdt hij zich vandaag behoorlijk op de vlakte, windkracht 2 tot 3. Ja, en dan komende nacht opnieuw een plaknacht met temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Morgen is die ergste hitte is voorbij, wordt het zo'n 26 graden. Het blijft droog en het windje uit het westen tot zuidwesten, nou, die neemt weer wat toe. Matig windkracht 3 tot 4. Ik denk zelfs af en toe misschien wel even windkracht 5. En zonnige perioden en wolkenvelden, ze wisselen elkaar af. In de nacht naar donderdag, dan is het weer wat beter slaapweer. 14, 15 graden. En dan doen we thermisch nog weer een stapje terug. De middagtemperatuur ligt zo rond 22 graden. En dat is ook op vrijdag het geval. Donderdag zou er nog wat regen kunnen vallen. Hebben wolken de boventoon. Vrijdag is er wat meer zon. Blijft het droog, maar ook dan is het zeker niet stralend. Ja, stralend wordt het waarschijnlijk wel weer zaterdag. In ieder geval meer zon. Temperaturen gaan weer omhoog. 25 graden en waarschijnlijk wordt het zondag nog warmer met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. En dan neemt de kans op een regen- of onweersbui geleidelijk aan toe. Ja, kortom, je hoort het. Voorlopig hebben we te maken met tropische omstandigheden vandaag. Daarna gaat de temperatuur langzaam weer terug om daarna ook gewoon weer op te lopen. Het is de zomer van 2026.
1: Nou, dan moeten we maar lekker gaan zwemmen, denk ik.
0: Nou, water is nou helemaal niet zo'n gek idee, hoor, met dit soort temperaturen.
1: Nee, dat dacht ik. Ga jij nog een ponsje wagen, Johan?
0: ik ga geen ponsje wagen. Ik hou alleen van echt van die mooie zandafgraving, zwembaden, en de zee is me veel te zout. En zo'n mooi zandgat, ja, dat is het altijd zo druk in deze dagen. Dus Johan gaat gewoon lekker uit de zon in de kruipruimte.
1: Heel verstandig. Johan, we horen jou morgen weer.
0: Morgen 10 voor 9.
1: Helemaal goed. Tot morgen, Johan.
0: Fijne dag.

0: I Just Might van Bruno Mars. En het is inmiddels 2 voor...
1: Zo.
0: Nou,
1: 2 voor 9.
0: Wauw, heb je last van het weer?
1: Nou ja, een beetje droge keel van het warme weer. Zoals Johan net zei, het is tropisch.
0: Ja, tropisch.
1: Nee, de ochtendshow, hij zit er alweer op. Maar we hebben een hoop behandeld, waaronder het volgende.
0: Nou, op het hoofdstation aan de noordzijde van het Reizigersplein is het OV-servicepunt geopend. Waar je dus terecht kunt met al je vragen. En niet alleen voor de NS, maar ook voor Qbuzz en Arriva. En als je telefoon het niet doet, je OV-planner niet, ga lekker daarheen. En dan gaan ze je fantastisch helpen.
1: En afgelopen zaterdag heeft FC Groningen de deuren geopend van de Euroborg voor de jaarlijkse open dag. Ja, en dat heb je allemaal net terug kunnen horen. Er waren optredens van oftewel Ruben Luders, Stef Ekkel en Mark Veen. En ja, er was...
0: En die wedstrijd, die oefenwedstrijd tegen die club met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Real Valladolid.
0: Jij zegt het.
1: Valladolid.
0: En we hebben gewonnen.
1: Ja, met 1-0, met een eigen doelpunt en... Jij bent gisteren ook nog ergens geweest.
0: Ja, dit leek mij zo leuk. De Groningse Vierdaagse is deze week. En vanaf vandaag lopen ze. Maar gisteren moest iedereen al zijn startbewijs ophalen in de Martinikerk. En ik denk, weet je wat? We gaan er gewoon heen. Dus ik heb daar een paar hele leuke gesprekken gehad met wandelaars en de organisatie. En ze zijn er allemaal klaar voor. Ze hebben er allemaal zin in. En weet je wat mij opviel? Heel veel mensen die doen en de Nijmeegse Vierdaagse. En dan nu ook nog die van Groningen.
1: Ja, strijders zijn het.
0: Ja, ik vind het knap.
1: Nou ja, en dit kan je dus ook nog even terugkijken op... onze website. En net hebben we Johan nog even gesproken. Onze weerman heeft nog even bijgepraat over de tropische week die ons te wachten staat. En ook dat kan je even rustig teruglezen op onze website, mits je dat gemist hebt.
0: En jouw advies is, ga lekker zwemmen.
1: Ja,
0: en
1: mijn advies is lekker zwemmen.
0: De terrasjes mogen met dit weer wat langer open in Groningen. Dus ga daar gewoon lekker van genieten.
1: Nou, en dan staat ons nog maar 1 ding te doen. En dat is
0: Ciao voor nou.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
5: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
4: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er 2 kampen zijn binnen de EU.
6: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
4: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
8: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.

stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden. En later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kust.

0: gebracht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. De energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig.

0: voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.

geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Oog Radio.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al drie andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. Twee van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

geluid van Groningen.

0: specialist Passel. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
1: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
0: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
3: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
2: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
4: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
2: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
3: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
2: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd.

0: 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen.

0: 40 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
0: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Goedenavond, met Voorn.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt...